Ambassadors. We count it wrong. Luister FM. Jou naam kom nooit naar voren, nie in grauw gerechtskantore, nie in laars oor verhore nie. Jou diepste, verste sporen loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar's geen saak en geen dossier nie, nie deur wat nog skarnier nie, en die wete, jy's nie hier nie, word soos lood.

langzaam uitgekringeld door mijn grenzen. Nog lokkend, maar afzijdig, zoals het.

deze stad. Die eenzaamheid in jouw hand kan vat. Als je zon die stilte stiller bak. Luister naar die wind. Zoals klipkop en zoals door een bos. Die eenlingskap ken je mos. Van als dingen wat die wind vertelt. Wat mensen nooit kan zeggen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Did you work a circle? Om je stoel te krijgen. Is die schater in die gang waar die nieuwe painting zang? Is mijn woorden nog heel weg ontreind? Van als roos in die bos waar ik door een zal snijden.

kon ik ooit denk dat ons liefde taam. Besef nou dat die antwoord in my lê. Begryp nou wat my hart so lang kreeg.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nageregg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Miss Mark Chestnut, I met a woman since she was a woman. Linda Ronstadt net voor het met When Will I Be Loved? En Johnny Paycheck met Take This Job and Shove It. Die jongens, soos ek vroeger genoem het, die country muziekbedrijf het een legende verloor. En dit is Mara van den Berg. En sy is gestrand in een motorongeluk oorlede. En ons innige sympathie aan Mara's familie en haar muziekvrienden. Nou, Mara was jarenlange agent en bestuur vir baie van ons country sangers. Nou, groot liefde en voorkeer was altyd country muziek. En om saam met country legendes te werk, soos Lance James, Barbara Rye, Clive Bruce, Sally Vaughan, Tommy Dell en Billy Forrest. Nou, ek moet ook met julle deel dat Tommy Dell ook in die ongeluk betrokke was gisteraand en hy is op die oomblik kritiek in die hospitaal. So ons dink vandag aan al hulle geliefdes, al hulle muziekvriende en ook baie sterkte natuurlik aan Tommy Dell. En ek dink vandag bring ons vir jou Tommy Dell met Teddy Bear.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Dese klanke dan van Dolly Parton, Just Because I'm a Woman. Wayland Jennings met Good Hearted Woman en Chris Christofferson met Sunday Morning Coming Down. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit en dier niemand anders nie as Josh Turner. Would You Go With Me is die openingsnit op die Your Man 20th Anniversary Deluxe Edition album. Vrygestel dier niemand anders nie as Josh Turner. Die 2026 herdenkingsuitgawe bevat 11 oorspronkelike snitte en sluit in Would You Go With Me, Your Man and Me and God. Hierdie album bevat ook 'n versameling van 'n lewendige konsertopnames en akoestiese weergawes. Hier is Josh Turner met Would You Go With Me.

was jouw woorden ook, terwijl jij mentel sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet daarna van mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leeg. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, ik kon daar met die rook en die zweet.

vir my soenie en dis miskien soos een story uit die huis genoot my het een aanskielik vir my weggestoot en in die reeweel mirror jou gezag gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie ek het gevoel om my hart

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Daar skimmer op donker balkonne met leë oop koffers wat wag. Daar skimmer op skemer ronne wat wag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Luister FM.
1: Ons is nou voorbij. Het was net jouw besluit. Ik weet niet hoe gaan ik daarmee leef en alleen weer aan beweeg nie. Jij

aan nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, tien is Sekelman. Heet ik lang gewacht die nacht. Heet ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van Houts heeft een zak vol goud. Daarop graven, langs die pad. En elke donker aan met die Sekelman. Kom hij terug en zoek zijn skat. Kom hij terug en zoek zijn skat.

beste plek die huis. Want ek ken gevaar, maar ek trap onklaar. En ek wens, ek was al thuis. En ek wens, ek was al thuis.

bijna nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, die in die cirkel maar. Het ek lank, blij leer die nacht. Het ek lank, blij leer.

0: dag. Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.